0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Lofty Mostefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassé la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
4: Good morning. Zoo Radio.

0: Hallo, met de rioolkrak.
1: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
0: Een geurtje?
1: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
0: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
1: Oei. Ja, dat is spijtig.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Loftimo Stefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Gelukkig, het is vrijdag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: twee dingen die ik graag doe.
1: Liefhebben en gewoon slapen natuurlijk. Dream Lover van Bobby Darin. Goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Ja. Het is vrijdag.

0: Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
1: Mange des tomates, mon amour.
2: Voor mij een koffie en voor Jacques graag een tomatensap in dat geval. Jacques Harry, mange les tomates, mon amour. Good morning.

0: vertellen dat het jouw liedje is. Oh, oh, oh, heb ik heel speciaal voor jou geschreven. Oeh, ja, Your Song van Elton John. Hier, goedemorgen Diederik, en morgen op vrijdag. Welkom hier op Zoo. Welkom in de wakkere wereld.
1: Wake up with the 6

And dream of you. Ik word daar een beetje stil van. Ja, dat is mooi. En past ook helemaal bij het jaargetijde. Een summer song van Chad en Jeremiah hier op de radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen.

Er zijn er ook andere natuurlijk, maar I am the one in het geval van Jerry and the Pacemakers. Hier is Zoo. Goedemorgen, welkom in de wakkerwereld bij Diederik. We rekken en strekken ons een beetje. Dat doen we samen met de Orleans.

0: Het is Neil Diamond natuurlijk. Het verhaal over Cracklin' Rosie, over te veel mannelijke indianen en te weinig vrouwelijke indianen. En dan passeert de goedkope rosé s'avonds rond het kampvuur. En dan komen de tongen los, hè, om te praten natuurlijk.
1: The home of rock and roll, soul and pop music.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

horen. Hier is Zo, hier is Diederik in de morgen. Vraag eens een verzoekplaatje aan. Surf eens naar onze website. Ga naar zo.radio en dan kan je doorklikken naar verzoekjes.

jaren 60, die zijn van ons. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen. Ja, zet hem een beetje luider, zet hem een beetje luider, zet hem een beetje luider. Oh, oh, oh, oh, oh. Donny Osmond en Mary Osmond zijn dit. En die waren zo populair in het begin van de 70s. En we luisteren naar I'm Leaving It All Up To You. Alsjeblieft.

Ja, jij hoeft mij niet te zeggen hoe ik leven moet. En you don't have to say, you love me. Dat ook natuurlijk. Goedemorgen, Dusty Springfield. Blanke soulzanger is, hè? Onvoorstelbaar stemgeluid. Hier is Diederik in de morgen. Hier is Zoo met Betty Ryan en Eloise

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Loftimo Stefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het Vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Zoe. Goedemorgen, Diederik in de morgen. Het is ondertussen op vrijdag 8 uur.
2: From the Beverly Hills.

Goedemorgen, hoe is het weer daar zo in de country? Ja, dan moet ik eventjes kijken. Het is 13, 14 graden hier bij ons op de Mostheuvel in het Antwerpse vandaag. 23 graden, zon en wolken. Morgen iets warmer, dan hebben we temperaturen in de buurt van de 26 graden. En ook iets meer zon. Nobody plays more 60s.

Ah, mooi, mooi, mooi. Van Sam Cooke, de man van Wonderful World, bijvoorbeeld. En daarvoor hadden we Cliff in the Shadows en In the Country. En daarmee zaten we zo in het midden van de 60s. Goedemorgen, ik trommel jullie het bed uit. De vrijdagse Diederik in

0: op FM in het noordoosten van Antwerpen op 104.976 op DAB Plus in Groot Antwerpen en via Zoo.radio. Hier is Zoo. De jaren 60, die zijn van ons.
1: The sound of the 60s.

Jawel, toen aan het begin van een onvoorstelbare carrière. Ik heb het natuurlijk over Eddie Grant, toen bij de Eagles. Baby Comeback, dat zijn er regelmatig steeds natuurlijk. En nu hier.

0: Good morning.
1: Shh. We gaan het tempo een beetje laten zakken. Kom maar binnen. De King. Oh, Sol.

Jan, hier is Zoe. Goedemorgen met Chuck Berry natuurlijk en Rock'n'Roll Music 1957. De jaren 60 zijn van ons. Wij draaien fantastische hits de hele dag door. Uit de 60's hier bij ons, zoals bijvoorbeeld volgende plaat van Andy Williams, I Can't Get Used to Loving You.

0: fix it met Sidefix.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383.

Hier is Zo, hier is Diederik en morgen nog. Goedemorgen, waar wij wakker worden met Gilbert O'Sullivan. Wat zullen ze daar thuis over vertellen? De Matrimony. Nu Shock in Blue en Venus.

0: When? Ja.
1: When?
0: Quando van Engelbert Humperdinck. Wat een fantastische plaat natuurlijk om mij wakker te worden. Goedemorgen, het is vrijdag. Het wordt een fantastisch weekend hier op de radio met onder andere Sophie Lanois op zaterdag en op zondag. En Maarten van Linden, de 60s at 6.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parkie.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op eurodeco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.

The Free Electric Band van Albert Hammond. Het wordt een fantastisch weekend, maar het wordt ook een fantastische vrijdag hier natuurlijk op de radio. Straks hier tussen 11 en 2 haar laatste uitzending voorlopig, want ze vertrekt op vakantie. Bij Brenda op de koffie, hier op de radio, tussen 11 en 2. Dus ik heb een bloemetje meegebracht, maar ze weet dat natuurlijk nog niet. Ze moet dat niet direct weten. Het is een verrassing natuurlijk. En straks om 2 uur, Tim, in de middag, tot 6 uur om 5 uur. De officiële opening van het weekend doen we straks. En de top 5 at 5.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van

0: 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, ik ben blij dat je bij ons bent. Hier is Zoe, ik ben Diederik. Wij zijn nog samen tot aan 11 uur bij Diederik in de morgen.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

geen kastelen meer in de lucht voor deze man. Don McLean. En I'm tired of building castles in the air. Het zal echt iets serieus moeten zijn. Iets structureels. Of ik doe er niet meer aan mee. Dat is wat hij zingt eigenlijk. Hier is Dolly Parton.

Even kijken, het komende half uur, onder andere, oh, lonesome me, dag zuster Ursula, Zen and Hair, Lady Diana Supremes, David Cassidy, The Beatles komen voorbij en Norman Greenbaum, als je wat gedronken hebt, zo, Spirit in the Sky. Summertime.

ik daar zeker van zijn. Voorstel mij eventjes. David Cassidy, hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen, waar wij langzaam maar zeker een beetje wakker worden. Dat is de bedoeling natuurlijk. Vandaag op vrijdag, de laatste dag van de week. 23 op onze thermometer vandaag, zo ziet het er ongeveer uit. Morgen iets warmer, 26 graden. Ook zondag 26 graden. Morgen iets meer zon, zondag iets meer wolken.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

een grapje, maar ik had niet gezien dat ik zelf het slachtoffer was van die grap natuurlijk. De Bee Gees, I Started a Joke op Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Het is vrijdagochtend waar we langzaam maar zeker een beetje wakker worden. The Sweet It's So Funny, Funny, Funny. Nonkel Bob straks. Ah, oh, fantastisch. Hè? Vrolijke vrienden. De Fortunes komen voorbij. Terry Stafford, Scott McKenzie, Jimmy Jones ook met I Am A Handyman. Ben jij een handyman? Laat het even weten. En stuur ons iets, een berichtje, naar studio@zoo.radio. Want handyman kunnen wij hier wel gebruiken, hoor.

0: geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paska, voor groot en klein.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De

0: Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, vrijdagochtend. Het is ondertussen hier bij ons 10 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ranger. Ah, van Barbara Louise. Goedemorgen, welkom hier bij Diederik in de Morgen. Laatste stukje met straks Sheila en Fernando. We luisteren naar Cliff and the Shadows, The Blue Diamonds, Sue Thompson, The Guess Who, Adamo, The Chiffons, Joe Dolan en veel meer.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
4: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Ja. Shella, die later nog een internationale Engelse carrière zou hebben met Singing in the Rain bijvoorbeeld. Of Love Me, Baby as Sheila and the Black Devotion. En later Sheila and the B Devotion, weet je nog wel. Die Shella, die zong al in de jaren 60 in het Frans. En Fernando was dat. En nu Billy Paul.

het is honey on the vine, hè? Het is niet honey on the wine, hè? Want dat is wat anders. Het is een beetje vroeg voor het. Hier, zo, goedemorgen, Diederik in de morgen met Mac en Katie Kassoen. Het komende half uur, de Beach Boys, Brendan Wood, de Beatles, de Shore Dads komen voorbij. Met Lollipop en Roy Orbison in Dreams. Dat had jij wel gedroomd, hè? Good morning.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog

0: enkele graden meer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Welkom bij Brenda op de koffie. Het is 11 uur op deze vrijdag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Amai van de Charmette begonnen mijn programma bij Brenda op de koffie. En ja, het is vrijdag vandaag. Het start van het weekend. Ja, en het is ook mijn laatste opnamedag, want ik ga op vakantie. Maar eerst gaan we genieten, nog 2 uur. Hè. Tot 2 uur gaan we genieten. Dit is Marvin Gaye.

De mama's en de papa's zongen Monday, Monday. Maar daar zijn we nog niet. Nee, we hebben nog een heel lang weekend voor de boeg. Het volgende half uur krijg jij van mij op een tableau Roger Whittaker. Onder andere Dixie Cups, The Beatles, Kiss Me Quick van Elvis Presley, Claude François met een prachtig nummer. Maar eerst gaan we genieten van Eddie Gourmet.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen. Number one.

Runaway van Del Shannon. Maar dat ga ik niet doen. Nee, ik blijf tot 2 uur vandaag bij jou. Jij krijgt onder andere Bobby Solo, Lord Price, The Cleftons, zie ik hier staan, Trini Lopez.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Een zeer goedemiddag. Het is 12 uur bij Zoo. From the Beverly Hills event.

Biggie Lee kreeg het een beetje zeer warm. Fever. Ja, en hier in de studio zijn de temperaturen toch ook wel warm. Goedemiddag, wij zijn 12 uur. Dat wil zeggen lunchtijd. Wij gaan genieten van de beste hits. Zoals deze. Music to Watch Girls By.

eerste van Adam Wade met Rain from the Skies. Een zeer goede middag. Ik ben Brenda op de koffie elke werkdag van 11 tot 2. En straks krijg je Tim in de middag. We own the city.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
4: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paschka, voor groot en klein.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
9: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
11: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
12: Good afternoon.

Cat met Tiger Feet. En zoals Sandy Shaw sta ik hier op mijn blote voeten in de studio. Ja, we hebben nog een bericht. Want wanneer je als thuiswonende senior in nood verkeert of vermist bent, is het voor de hulpdiensten soms moeilijk om de nodige gegevens en informatie te vinden waarmee ze je op dat moment op een correcte manier kunnen helpen of opsporen. Met de gele doos maak je het hen heel wat makkelijker. De gele doos is een compact plastic geel doosje waarin je alle levensbelangrijke persoons-, contact- en medische gegevens over jezelf instopt. Ben je 80 jaar of ouder en nog niet in het bezit van de gele doos, haal die dan gratis af of laat het afhalen bij je apotheker. Het gaat om een project van de Vlaamse overheid dat ook in de Antwerpse regio wordt uitgerold.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV-batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV-batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayette op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayette nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag. 1 uur hier bij Zoo en met Brenda op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Jackie. Ja, ik ben het een beetje aan het leren. Hè. Hier bij Zo, een zeer goede middag. Wij zijn 1 uur. Nog tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. En de Chiffons, die hadden een hele fijne dag. Zo.

Mario Iglesias. Met een prachtig nummer. En ik ga jou iets verklappen. Ik ga op reis naar Spanje. Ja, nog één dag en we zijn weg. Jackie Ross, speciaal voor jou.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
10: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
11: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

Wat een tempo. Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Maar we gaan een beetje zakken. We gaan genieten van de Beatles en I Love Her. Good

Jane Smit, zijn artiestennaam, want eigenlijk noemt hem Norman Smit. Hè. En in zijn dode uurtjes, ja, produceerde hij een aantal nummers. Oh babe, what would you say? Daar genoten wij van. En Manfred Mann met Mighty Queen, die gaan we samen zingen.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Neil Sedaka, een prachtig nummer. Ja, en ik wens je een hele fijne zomer, een hele fijne vakantie. En je hoort mij nadien terug. Diederik, het was zeer fijn om met jullie samen te werken.
1: Het is heel lief. Ik heb hier nog een boeketje bloemen voor u. Dank u.
0: Ah, dat is heel graag gedaan. Wat zijn wij toch allemaal fijne collega's hier bij Zoo. Tot dan, tot later. Bye bye.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Mayet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Mayet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar 1 schot gelost en viel er 1 gewonde. De politie heeft in de loop van de ochtend 7 verdachten opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Visit Brussels, het toerismeagentschap van de hoofdstad, heeft sinds 2023 minstens €250.000 betaald aan influencers en bloggers om Brussel te promoten. Dat blijft uit cijfers opgevraagd door Vlaams Belang. De partij vindt dat bedrag buitensporig gezien de budgettaire put van de Brusselse regering. Ze vroeg detailkosten op, maar kreeg die niet. Vast staat dat soms meer dan €10.000 is betaald voor 1 video. Visit Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast 4 tours ook 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Dankjewel Brenda voor de laatste bij Brenda op de koffie van dit radioseizoen. Ik wens je een heel fijne vakantie. Het is 2 uur geweest hier bij Zoo. Welkom in Tim in de Middag. From the Beverly Hills.

Het orkest van Barry White op deze vrijdagmiddag bij Zoo. The Love Unlimited Orchestra en Love's Team. Nog even Brenda bedanken, zoals ik daarnet zei, voor het afgelopen radioseizoen dan, hè, want het zit erop voor haar. Zij gaat op zomervakantie. In september horen we haar weer terug, hè, iedere werkdag tussen 11 en 2. Ik blijf nog even, tot half augustus zo ongeveer. Dan ga ik ook eventjes met vakantie. En ondertussen, tot 6 uur vanavond, mag ik je weer voorzien van de meeste en de mooiste oldies hier op Zoo. Onderweg zijn de Allisons, de Tremaloos, Sammy Joe, David McWilliams. Maar eerst terug naar 19.

0: gerechtje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Het was een nummer 1 hit in ons land precies 52 jaar geleden, 1974. Over hits gesproken, straks om 5 uur weer de top 5 at 5. En ik moest je nog vertellen naar welk land en welke jaartal we gaan. Wel, het is deze week in 1965 in de Britse hitlijst, waar dan je straks de top 5 te horen krijgt. Alain Barrière onderweg ondertussen, Cliff Richard, Nancy Sinatra.

0: walking.
1: Haar tijd ook ver vooruit. Hè. In 1965 had ze al schoenen met spraakherkenning. Of het Alexa was of Siri, dat weet ik niet. Nancy Sinatra and These Boots Are Made For Walking. Goedemiddag, welkom bij Zoo op deze vrijdag 3 juli 2026. Zometeen Jimmy Cliff en dit is Van Morrison, de originele Jackie Wilson set.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Hé, hey, kijk eens hier.
7: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
6: Dus jij weet wat te doen, hè?
7: Yep, al 47 jaar, schatkind.
6: Wat zeg je?
7: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
6: Een echte vent huurt bij Ribarent.
8: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
9: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
10: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
9: Weet je wat jij nodig hebt?
10: Een persoonlijke assistent?
9: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
10: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
9: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
10: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
9: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
10: Ik voel de stress al verdwijnen.
9: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
10: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. Broadcasting to the world.

Polanka, 1962. Een dag als deze in 62. Vandaag 64 jaar geleden roept de Franse president de Gaulle de onafhankelijkheid van Algerije uit. Daarmee komt een eind aan 132 jaar Frans bewind in het Noord-Afrikaanse land. Het nieuws en het weer van 3 uur is hier ondertussen onderweg in 2026 dan bij Zoo. Eerst nog Richard Anthony.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media.

0: Duitse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van twee mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 3 uur alweer, zo zijn we alweer een uurtje dichter bij het weekend zie op deze vrijdagmiddag. Dit is nog steeds Tim in de middag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ja, het is iets langer geleden dan yesterday, maar wij doen het hier wel klinken alsof het allemaal van gisteren was natuurlijk. En dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio. Met Stevie Wonder openden wij dit tweede deel van Tim in de Middag. Straks Elvis, Queen, Chubby Checker en nu Rob de Nijs.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Ernest Evans, zo heet hij met zijn echte naam. En zijn artiestennaam is natuurlijk Chubby Checker. En die heeft hij eigenlijk te danken aan onze volgende gast. Het werd namelijk bedacht als een woordgrapje. Chubby is een synoniem van fats. En Checker verwijst net als domino naar een bordspel. Daar waar Chubby meestal aan het twisten was, ging fats heel vaak wandelen. Daar maakte hij heel veel plaatjes over. Hè? Eens luisteren naar waar hij deze keer wandelt.

0: Hallo, met Riel Krak?
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
1: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
1: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
1: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
1: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
1: Dag stress, tijd om los te laten.

Nergens hoor je zoveel oldies en zoveel plaatjes uit de jaren 60 als bij ons. Hè. Niet toevallig, want de jaren 60 die zijn gewoon van ons. Dit is Zoo Radio op FM, op DAB+. En overal ook via zoo.radio. Neem ons deze zomer op vakantie gewoon met je mee. Zo in je broekzak en via je smartphone. Zoo.radio, daar vind je ons over de hele wijde wereld. De Supreme straks hier op de radio. Trini Lopez, Procol Harum. En dit is Peres Prado. Een beetje zonnige, dansbare muziek. Patricia.

Met andere woorden, ze sloeg een beetje bleek uit. Waarschijnlijk ergens van verschoten. Hè? A Wider Shade of Pale, een echte evergreen uit 1967 van Procol Harum. Hier op Zoo. Tot 6 uur vanavond is dit nog Tim in de middag. Na 6 uur straks niet meer de weekendshow, want ons Brenda is weg en ze heeft haar Walter natuurlijk meegenomen. Straks gewoon de Zoobox, net zoals van maandag tot en met donderdag. Straks dus nog 2 uur extra verzoekplaatjes. Je kan ze nog steeds aanvragen via zoo.radio.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
7: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
8: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

boodschap is nu wel duidelijk, denk ik. Listen to the music, zongen de Doobie Brothers. Maar dat was jij al aan het doen natuurlijk, hè, want je hebt jouw favoriete oldies radio aanstaan op deze vrijdagnamiddag. Zometeen wordt het 4 uur. Eerst nog nieuws en weer. En tot die tijd deze van de Honeycombs uit 64. Have I the right?

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan nog de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven.

0: Kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Nog een uurtje te gaan en dan gaan wij officieel over tot de opening van het weekend hier op Zoo. Het is 4 uur, goedemiddag.
2: From the Beverly Hills event.

Er is nog niet veel veranderd op dat vlak, denk ik, tussen nu en 1963. That's the trouble with the girls of today. Een beetje popcorn met James Conwell, 1963. Na die echte rock'n'roll klassieker van Bill Haley en his Comets, waarmee we dit derde deel van Tim in de Middag openden op deze vrijdagmiddag. Zometeen Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. En dit is Cunningham over Norma Jean Baker, oftewel Marilyn Monroe.

Het al gemerkt dat ons Brenda dezelfde achternaam heeft als deze Maria waar Cliff Richard over zingt. Ze is er in september weer terug, want het was vandaag haar laatste dag hier op Zoo. Goedemiddag.

Together, dat zijn we nog tot 6 uur vanavond. Ze kreeg net een berichtje binnen op studio@zoo.radio met de vraag, dat leuke popcornplaatje van daarnet, van wie was dat? Wel, dat was mevrouw I Just Wanna Make Love To You. Ja, dat was Etta James, Push Over, een liedje uit 1962.

0: geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paska, voor groot en klein.
3: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat punt nat lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

hekserij op deze vrijdagmiddag met Redbone. Een liedje geïnspireerd op Marie Laveau, de legendarische voodoo queen van New Orleans uit de 19e eeuw. Ondertussen een echte cultfiguur.

3 Degrees, Philly Soul op deze vrijdagmiddag. Ze waren altijd wel met z'n drieën, maar er zijn veel personeelswissels geweest in de band. Maar een van de zangeressen die er van de eerste uren bij was, dat was Fayette Pinkney. Afgelopen zaterdag was het 17 jaar geleden alweer dat zij stierf in 2009. Ze werd 61 jaar oud.

Knock, knock on wood. Niet met de blote hand doen. En dat kan pijn doen. Het was Eddie Floyd met daarvoor in het rijtje van drie Harold Melvin en de Blue Notes. En aan het begin Simon en Garfunkel. Zij zongen over A Hazy Shade of Winter. Dat is het niet, hè. Nee, het is mooi zomers weer vandaag hier in het Antwerpse. Een graad of 23 op de thermometer. En alleen maar zon als ik zo uit het studioraampje kijk.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het

0: Tamla Motown Power. Daar komen we al helemaal mee in weekendstemmingen, toch? Junior Walker en de All-Stars and How Sweet It Is To Be Loved By You. Nieuws en weer onderweg. Zometeen eerst nog de Jumping Jewels.
1: Ladies and gentlemen, the beat.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klerikale status.

0: sturen. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van twee mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, het is gebeurd. Het weekend is bij deze officieel geopend. Tijd voor de Top 5 at 5 van 30 juni 1965. We gaan naar de Britse hitparade. Op 5 toen daar Donovan en Colors.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

De Schotse Donovan, onlangs werd hij 80 jaar oud. Die week, 30 juni 1965 in de Britse hitparade. 5 plaatsen omhoog, die klim zou hij nog 1 keer kunnen verder zetten. Tot de 4e plek kwam deze Colors. Dit is de Top 5 at 5 op Zoo. Met op 4, Burt Bacharach. Ook 1 plaatsje omhoog, van 5 naar 4 die week.

eerste plek zat er niet in voor The Price of Love in de Britse hitparade. Wel een nummer 2. En die week waren ze net één plaatsje gezakt van 2 naar 3. De Everly Brothers op Zoo in de top 5 at 5. De Britse hitparade doen we vandaag van 30 juni 65 dus. Met op 2 Elvis.

Crying in the Chapel, Elvis Presley. Eén weekje had hij op 1 gestaan, daarna zakte hij naar de tweede plek en daarna zou Crying in the Chapel nog één weekje op 1 staan. De nummer 1 dan in de top 5 at 5 uit de Britse hitparade van 30 juni 1965, dat zijn The Hollies. Die week 3 plaatsen omhoog van 4 naar 1. In totaal zou I'm Alive 3 weken...

Ja, shout, shout, shout. Schreeuw het er eens allemaal goed uit, hè. En zo zit de top 5 uit 5 er weer helemaal op van 30 juni 1965 die je daar net hoorde. Je kan alle top 5 uit 5 nog eens nalezen op onze website, zoo.radio. En maandag doen we weer een nieuwe, hè, om 5 uur hier op Zoo.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzers sterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: under my skin.
1: Niks aan te doen en je zit daar.
0: And I like you.
1: Maar ik vind het ook wel fijn.
0: Under my skin.
1: Under my skin. Frank Sinatra, 1951. Van 51 naar 67, 59 jaar geleden op een dag als deze, 3 juli 67, organiseert Brian Epstein, de manager van de Beatles, om 10:30 s'avonds in de Londense nachtclub The Speakeasy een feest ter ere van de Monkees. Die zijn namelijk sinds 28 juni 67 in Engeland voor een aantal optredens in het Wembley Empire Pool in Londen. Het feest wordt bezocht door onder andere Eric Clapton, The Who, Jonathan King, Paul McCartney en zijn vriendin Jane Asher, John Lennon en zijn vrouw Cynthia, George Harrison en zijn vrouw Patty, Lulu, Dusty Springfield, Frank Allen van The Searchers en alle leden van Procol Harum. En ook alle leden van deze band zijn erbij. Hier zijn de mensen.

Je kent het vast ook wel in de versie van Joe Dassin, Salut des Amoureux of Gerard Cox, het is weer voorbij die mooie zomer. Dit was de originele, hè? Arlo Guthrie, 1972 en The City of New Orleans, dat is gehoord hier op jouw favoriete oldies radio. Dit is

0: Ninette. Een dag als deze in datzelfde jaar, 69, 57 jaar geleden, wordt in Londen Brian Jones op 25-jarige leeftijd dood in zijn zwembad aangetroffen. Lid van de Rolling Stones natuurlijk. De doodsoorzaak blijkt een overdosis drugs te zijn.
1: I felt that about Brian. Everybody did and everybody knew that. Even Brian felt it, that he wasn't gonna be around that long. And although it was a shock when it actually

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: voorlopig is het nog een beetje te licht. Hè. Straks misschien Blue Moon. Dit was het voor vandaag. Dit was Tim in de Middag, de vrijdagse editie. Een heel fijn weekend met Zoe, met onze collega's, met Diederik, met Sophie en met Maarten natuurlijk. Zaterdag en zondag en maandag om 2 uur is er een nieuwe Tim in de Middag, hè, om 2 uur.
1: Riba Rens Zoebox,
0: 2 uur lang juni.
1: Wij verhuren bijna alles.
0: Maandag.
1: 03-313-8140 of ribarent.be.
2: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd, uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energie-efficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en 2 familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstanders 2x met 6-1. Mertens zegevierde al 2 keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova.

vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambes.

0: tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.

0: fix it met Sidefix.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress. Tijd om los te laten.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op 1 adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
8: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
10: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

0: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
1: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Fix it met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen. Vorig

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
0: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat een knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
8: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
9: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
10: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
11: Oh, amai mijn voeten.
12: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
13: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
14: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het Vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Moortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
3: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
2: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
6: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website. www.oris-wuits-tuin.be.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
9: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
10: Weet je wat jij nodig hebt?
9: Een persoonlijke assistent?
10: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privé-sauna de Clou.
9: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
10: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
9: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
10: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
9: Ik voel de stress al verdwijnen.
10: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
9: Dag stress, tijd om los te laten.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
12: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266.

0: sollicitatiepanelen. Kijk op sitefix.be, geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Oh, amai mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirks Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra groot of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirks Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
0: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat dat straf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent, huurt bij Ribarent.
8: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
10: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
11: Weet je wat jij nodig hebt?
10: Een persoonlijke assistent?
11: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
10: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
11: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
10: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
11: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
10: Ik voel de stress al verdwijnen.
11: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
10: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.